0: Coming up next, more great music.
1: Bij Fara die Beste, hier in er live.
2: Hebreërs 10 vers 24. Laat ons ook naar elkaar omzien, die mekaar aan te spoor tot liefde en goeie daden.

Here, geef mij vandaag een helder hart. Help mij om raak te zien wie anderen miskijken. Help mij om liefde te kiesboe gemak, om goedheid te kiesboe stilte. Laat die licht door mij schijnen in elke woord en elke daad en elke ontmoeting. Maak mij een instrument van uw hoop. Amen.

dag soek die mensheid steeds na lig. Nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen zwart en zwart teen wit. Dit het nog nooit veranderd.

Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer om as regter te kom oordeel en as koning te regeer.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Zij slaan haar armpjes om mij heen en zei, het los je nooit alleen. Ons hoort samen en het hoeft nooit te veranderen. En als ik je nacht dan ook trouw, wel dan zal ik niet met jou. Want ik hou van jou toch meer als enig ander. Ik streel haar zachte blonde haar en zei, je wordt gauw 16.

Vader God, dank u dat u mij herinner wie ik is. Dank u dat ik uw kind is en dat u mij reeds gekies het in liefde. Help mij om uw hart te dra en uw liefde te wijs aan elkeen wat ik vandaag ontmoet.